praten. De man met het schijn in de platen. De traffic in Denver, hoe ze speed, als ze joel, heb. Was ze met dat beste roeikheid. Schabbes dat brengen me neer. Aan mijn lieg. Het is een mooie. Schabbes gaat zijn lichtigheid. Bedankt. Je gaat schmieden, lijnen en lijnen. Je gaat eruit met de kinderlicht. Als je gaat zijn. Roeikheid.